6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Mukazewe Hassan Isava Umukambodia wa Saba Sajia Uruwarero mumpakeza UEFA Champions League muriro nienda kuwa Nkugambie singo ya febade timu ya Armasi ne timu ya Petre Jet Uwari mkwangiri ya Misiri jito Egypt Okukora over ya 2.5 Chentegeza mubyo omupira kuba mugoro satu Sina kindi kuda wa guru Guvade mwagoro satu Kubanga Petre Jet ya guangu de goro biri kwenu Singo ya fena kugamba Eba yankumi satu Neba ngekute VIP timu ya Ruche Chezou.